woorden. Hij heeft recht. Hij heeft immer recht. De Baschi singt über Lust, über Frust. Die Jordi vor Liebe, der Ast vor Verlust.